weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja. Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

ook zo leuk? Of Goldeneering? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En in het Wilgenbos in Almere Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van dinsdag 25 augustus. Goedemorgen, Joliene.
5: Goedemorgen.
4: Hoe is het ermee?
5: Nou, ik ben een beetje teleurgesteld.
4: Teleurgesteld?
5: Ja, weer geen Songfestival.
4: Ja, dat is echt jammer, hè?
5: Ja.
4: Ja, ik vind het jammer. Althans, hè, Avrotros wil het niet doen.
5: Ja.
4: Dus de bal ligt nu bij de NPO, volgens mij was het idee. Kijk, ik zou het wel leuk vinden als we volgend jaar wel weer gewoon voor ons eigen land kunnen juichen.
5: Ja, toch?
4: Want het leeft ook helemaal niet afgelopen jaar.
5: Nee, dat klopt. Nee. Nou ja, we gaan het zien.
4: Wil jij misschien meedoen?
5: Ja, dan krijgen we wel kijkcijfers, denk ik. Dat... Maar niet vanwege de juiste reden.
4: Nou, we gaan het zien. Vandaag in het nieuws. Het gevoel van onveiligheid groeit in Noordoostpolder. Meerdere politieke partijen hebben daarom vragen gesteld. Wat de burgemeester aan dat onveilige gevoel kan doen, dat hoor je zometeen.
5: Ja, en eerstejaarsstudenten in Almere die gaan een leuke week tegemoet. De introductieweek. Ja, dan gaan ze spelletjes doen. Gezellig met elkaar op stap. De kroeg bijvoorbeeld in. Ja, hebben ze er een beetje zin in. Je hoort het zo.

0: Hungry Heart van Bruce Springsteen. 6:06 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Inwoners van Noordoostpolder voelen zich steeds onveiliger. Dat zeiden VVD, CDA en Ons Noordoostpolder gisteravond tijdens het vragenuurtje van de gemeente.
0: Aanleiding voor de vragen zijn meerdere incidenten, zoals een steekpartij in het centrum 2 weken geleden. Ook zijn er branden gesticht en was er een vechtpartij tijdens de zomerfeesten. Berto Lammers van ONS Noordoostpolder vindt dat de gemeente maatregelen moet nemen.
2: Nou, er zijn natuurlijk de afgelopen tijd een aantal incidenten geweest. We hebben de brandstichting gehad aan de Moeras en Dijvenstraat. We hebben een incident gehad in het tweede gedeelte van de Lange Nering een aantal weken geleden. En we hebben 2 weken geleden een steekpartij gehad. En dat baart de ONS-fractie toch wel zorgen. En de vraag is eigenlijk of de burgemeester daar misschien wat mee kan doen. In de zin, kunnen we preventief meer uitvoeren? Mogelijk meer intensieve cameratoezicht op bepaalde tijden of op bepaalde locaties.
3: Zegt dat iets over dat er mogelijk iets gaande is, iets veranderd hier in de Noordoostpolder?
2: Dat denk ik niet. Je probeert het te voorkomen. En als we dit inderdaad, als de burgemeester zegt, nou, ik wil dat gaan toepassen, dan betekent wel dat de volgende stap misschien bij een escalatie een veiligheidsrisicogebied zou zijn. Ja, dan ga je weer een treetje verder. Dat willen we eigenlijk als bewoners niet van de Noordoostpolder, als politici ook niet. Maar we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid. En ik denk dat je ook als burgemeester samen met de driehoek hier wel naar moet kijken. Vandaar dat wij de vraag stellen.
3: Bert Geert van het CDA, wat gaat u vragen?
4: Ik ga vragen aan de burgemeester hoe hij terugkijkt op de afgelopen periode, waarin er 2 incidenten zijn geweest, behoorlijke incidenten die we niet gewend zijn. Hoe hij erop terugkijkt, hoe hij erop terugkijkt met de driehoek. Welke maatregelen hij misschien anders gaat nemen. Daar ga ik hem over bevragen, want ik ben toch wel even nieuwsgierig naar zijn analyse, maar ook naar zijn vervolgaanpak.
3: Ja, wat kan de burgemeester doen?
4: Hij kan van alles doen. Hij kan natuurlijk verscherpt toezicht houden. Hij kan natuurlijk camera toezicht toevoegen. Is hij tot nu toe altijd wat terughoudend in geweest. We hebben al vaker vragen over gesteld. Ook toen bij de kermis. Maar ja, we willen toch ook graag dat mensen veilig zijn. En ook dat ondernemers hun zaken open kunnen houden.
3: Maar merkt u dat de veiligheid meer in het geding is gekomen de laatste tijd en misschien de afgelopen jaren?
4: Een groot voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat dorpsfeesten was het nooit nodig. Maar is nu al jaren beveiliging. Dat was nooit. Ook in ons dorp Luttelgeest, waar ik vandaan kwam, was van het voorjaar best veel rottigheid. Dat mensen zich onveilig voelen. Dus je hoort dat toch wel steeds vaker. Nou, we gaan weer naar de donkere dagen, het najaar toe. Maar kijk, het gaat ook om onveiligheidsgevoel wat mensen hebben. Het is niet alleen de incidenten, maar ook het gevoel. En dit moet gewoon. Ik ben trots op de polder en ik wil ook dat we ieder dat trots op blijven. Ja, en dan moet je gewoon kiem smoren incidenten. En zo zie ik dat. Dus ik ben benieuwd hoe de burgemeester op antwoordt. En of je daadkrachtig met plannen komt ook.
1: Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder deed daarover geen toezegging. Wel zegt hij dat alle grotere incidenten worden besproken binnen de driehoek. Dat zijn gesprekken waar ook de officier van justitie en de politiechef bij zit. Over cameratoezicht zei de burgemeester dat de organisaties van de evenementen daar zelf voor moeten zorgen. Preventief camera toezicht, dat kan en mag niet zomaar en is ook duur. Het is volgens de burgemeester dan ook de vraag of dat loont.

0: Rehab van Amy Winehouse. 17 minuten over 6 is het.
1: Nieuwe mensen leren kennen, spelletjes spelen, feesten en op huizenjacht. Ja, de introductieweek voor nieuwe studenten in Almere is gisteren begonnen.
0: Eerstejaarsstudenten maken kennis met elkaar, ontdekken de stad en ja, krijgen een kijkje achter de voordeur van Almeerse studentenhuizen.
2: De groep eerstejaarsstudenten is aangekomen bij de studentenhuizen. Ze verspreiden zich over de verschillende appartementen waar ze enthousiast worden ontvangen.
3: Het is echt Almere leren kennen als een studentenstad. En dat doe je door naar de studentenvereniging te gaan, maar ook door Almere heen gaan in een huistocht waar we langs studentenwoningen gaan. En ja, noem maar op. Eigenlijk alles wat een student meemaakt in zijn studenttijd, dat gaan we doen deze week.
4: Hier is de slaapkamer en hiervoor. En dan hier in de tussengang zit onze badkamer. Dus het is een beetje...
5: En waarom is het zo leuk om hier te wonen, Katie?
4: Ik heb echt een hele leuke huisgenoten.
0: En hoe vond je de studentenwoning?
6: Ja, wel heel interessant. Want je bent natuurlijk helemaal gewend om bij je ouders te wonen. Dus heel uniek om te zien hoe het zou zijn om met mee studenten te gaan wonen.
0: Want jij gaat nu beginnen met je studie. Wat ga je doen?
6: Eerste jaar Finance & Control op de Windesheim Almere. Dus alleen maar leuk. Ik kijk ontzettend heel erg naar uit.
4: Dit is mijn crib.
7: Ik ga toegepaste biologie studeren bij Eres.
0: En hoe vind je het om bij de studenten te kijken?
7: Wel leuk. Ik ben nog nooit in een studentenhuis geweest, dus iets nieuws. En misschien tot ik ooit ook in een studentenhuis ga wonen. En dan heb ik al een beetje een idee hoe dat eruit ziet. Het is heel anders. Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben. Maar op zich, iedereen is heel gezellig, iedereen is heel vrij. En dat heeft wel wat, vind ik.
1: Alcohol en naakte vrouwen.
0: Ah, veel meer dan hij gewend is.
1: Ja, ik denk
0: geweldig. Zou zijn moeder meekijken? Ik hou je van.
1: Ja,
0: ik vind het echt heel grappig.
1: Ik hoop dat ze niet meekijkt. Het was in ieder geval een bijdrage van Ilja de Zeeuw.
0: Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, kinderen die krijgen steeds jonger een smartphone.
0: Oh.
1: Ja, maar hoe jong? Ja.
0: Ja, vraag ik me dan ook wel.
1: Sowieso.
0: Volgens mij zijn ze al zo jong, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Ik was 13, denk ik. 12?

0: ons dorp terug. Geef ons alsjeblieft onze veiligheid terug.
1: 31 inwoners mochten hun verhaal doen aan de gemeente.
2: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. Ja, ik vind het echt wel heel jong. Ja. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. En dat vertellen ze niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat de online wereld ook kansen biedt.
3: We kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
2: Er begint een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met de telefoon. Nou, dan ben ik benieuwd of dat ook voor de ouders geldt.
1: Nou, inderdaad. De NS die biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. De spoorvervoerder wil treinreizigers aanmoedigen om een rustige trein eerder of later te nemen. Daardoor hebben meer reizigers uiteindelijk een zitplaats, schrijft nu.nl. En vooral op dinsdag en donderdagochtend zijn de treinen overvol.
2: Ja, ik doe dat al, drukke treinen mijden.
1: Je gaat helemaal niet met de trein.
2: Aan mij ligt het niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Aan mij ook niet. Ik ga niet met de trein.
2: Consumenten moeten op hun hoede zijn voor oplichting rond de overgang van iDeal naar Wero. Het aantal nepmails over het nieuwe betaalsysteem neemt fors toe. Met valse deadlines en beloftes over terugbetalingen proberen oplichters mensen in de val te lokken. De fraude helpdesk ontving begin dit jaar dagelijks enkele van zulke mails van consumenten. Nou, dat aantal liep in juli op tot een piek van ongeveer 100 per dag. Dat blijkt uit navraag van de Telegraaf. In een nepmail die deze week rondgaat wordt beweerd dat iDeal maandag is vervangen door Wero en dat consumenten nog geld te goed hebben.
1: Ja.
2: En dat klopt dus niet.
1: Nou, ze doen wel. Ik moet zeggen, iDeal doet wel goed hun best om duidelijk te maken dat het straks geen iDeal is, maar Wero, want het ziet het overal.
2: Ja, ja, dat
1: het is echt als je moet onder een steen gelegen hebben. Dan wil je dit weten.
2: Ja, dat is wel eens leuk. Dan wel een rondgang gaan doen. Van, heeft je het ooit gehoord van Wero?
1: Ja,
2: Wero, geen idee.
1: Vind ik een leuke.
2: Wero?
1: Of is Wero? Dat, ja, Wero. Wat is dat? Is nieuw, dat het weer? Oh.
2: Ja, of een nieuwe merk jam.
1: Ja, precies.
2: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Leander kon in de loop van de nacht de gastoevoer afsluiten. Daarna kon de brandweer beginnen met het ventileren van de flat. Rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. In het Wilgenbos in Almere-Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water ter hoogte van gemaal Blok van Kuffler. Het is niet bekend of de persoon een natuurlijke dood is gestorven of door een misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. En de Europalaan in Emmeloord gaat op de schop. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren. Er komen ook bredere fietsstroken. Het werk moet over een jaar klaar zijn. En zometeen hoor je hier veel meer over.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het plan van de gemeente om 50 minderjarige asielzoekers op te vangen leidt tot veel onrust. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. In het land speelt al jaren een conflict tussen troepen van de president en een militie rond de oud-vicepresident.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog fris bij temperaturen net boven de 10 graden. Daarbij komt lokaal ook wat mist en nevel voor. Maar deze mist en nevel lossen zo op en er komt een zonnetje erbij. En dan loopt de temperatuur op vanmiddag naar 25 of lokaal zelfs 26 graden. Daarbij blijft de zon flink schijnen, maar er trekken soms ook wel wat sluierwolken over. Zeker later vandaag zien we wat meer sluierbewolking, maar het blijft droog. In de nacht naar woensdag neemt de bewolking toe en volgt wat regen. Woensdag is het dan ook echt wel wat drukkend warm met 24 of 25 graden. En donderdag wordt het met 26 graden opnieuw weer drukkend warm. En dan stijgt de kans op een onweersbui.
4: Dankjewel Jeroen, dan de ANWB. Verkeersinformatie, er staan geen vertragingen, maar wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere rijdt de hectometerpaal 115,4. En ook de andere kant op Almere-Hilversum. Bij Almere rijdt de hectometerpaal 112,4.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: For Once in My Life, Stevie Wonder. 6:06 is het. Goedemorgen.
1: In navolging van steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort gaat nu ook Emmeloord de snelheid van het autoverkeer omlaag brengen.
0: Nou, te beginnen met de Europalaan en het Zwin. Twee belangrijke doorgaande wegen waar de maximumsnelheid van 50 naar 30 km per uur gaat.
2: Nou, dat vind ik op zich wel prima. Ja, ze rijden best wel hard en ik ben vaak met de kinderen onderweg. En het voelt wel veiliger.
3: Sommigen die rijden dan inderdaad hard, hoor.
4: Wat vindt u daarvan als automobilist?
5: Nou, daar ben ik niet zo blij mee. 50 km per uur is een mooi gangetje. 30 vind ik te laag.
4: Ja, je wilt gewoon een beetje vaart kunnen maken.
5: Nou ja, wel in ieder geval gecontroleerd kunnen rijden met 50. En 30 hoeft voor mij niet.
4: Dat is toch te langzaam?
5: Dat is voor mij te langzaam, ja.
6: De meningen zijn verdeeld. Maar een raadsmeerderheid van Noordoostpolder stemde in met een verlaging van de maximumsnelheid voor auto's van 50 naar 30 km per uur. De Europalaan wordt als eerste aangepakt. Omgevingsmanager Simon Kloppenburg.
7: Ja, dat is een hele belangrijke aanvoerroute natuurlijk voor bijna alle woonwijken hier in Emmeloord. Er zitten veel scholen aan, bedrijven zitten eraan. Het is een ontsluitingsweg waar heel veel mensen gebruik van maken.
6: Alles gaat op de schop, want er worden niet alleen borden geplaatst. Er moet meer gebeuren om automobilisten langzamer te laten rijden. Projectmanager Wim Bloemert van de gemeente.
8: We hadden dus brede fietsstroken aangelegd. Dus er waren eerst nu best wel smalle fietsstroken. Er wordt echt een prominente plek gemaakt voor de fietsers. Dus de auto is eigenlijk, die krijgt dus iets minder plek. Die heeft wat plek op de weg. Maar de fietser heeft nog meer plek, kreeg hij op de weg. Door de brede fietsstroken. We hebben de plateaus, zeg maar, die als erop komen. Dat zijn eigenlijk een soort van druppelvormige versmallingen en verhogingen. Die komen in elementenverharding. Dus er wordt echt heel specifiek aangeduid dat dat echt snelheidsremmers zijn.
6: Een snelheid van 30 km per uur is een stuk veiliger dan 50 km per uur. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat de kans op een ongeluk flink daalt als auto's langzamer rijden.
9: Ja, ik vind het wel een goed idee. Want ze rijden best wel hard, hoor. Ook wel een stuk harder dan 50 soms. Dus ik vind het wel verstandig dat het gedaan wordt.
10: Een goed plan, denk ik. Ja, het is best wel een drukke weg, dus veel verkeer. Dus het lijkt me een goed plan dat het wat omlaag gaat.
6: Ja, maar het blijft toch Emmeloord, hè? Of wordt dit echt een grote stad?
10: Nou, het wordt wel steeds meer stadser. Zeker wel.
1: De werkzaamheden aan de Europalaan en het Zwin in Emmeloord duren ongeveer een jaar. De verslag was dit van Roger Dankernaar.

0: Element Bente om 19 minuten voor 7. Zometeen wat zaken die misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, naar aanleiding van de wedstrijd Cambuur-Feyenoord, waarin natuurlijk vuurwerk werd gegooid op de tribunes, heeft Nieuwsuur daar een verhaal over, dus dat hoor je zo.
0: Na de muziek van Train, Drops of Jupiter.

0: The Drops of Jupiter. De zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over vuurwerk in voetbalstadions. Onderzoekers publiceerden gisteravond dat de aanpak om vuurwerk uit voetbalstadions te weren nooit van de grond is gekomen. Dat schreef het oude team Voetbal en Veiligheid in het rapport Als de rook is opgetrokken. De voorzitter van dat team, Michel Bezuijen, die zat in Nieuwsuur.
2: Wat mij gewoon opviel ook in het hele verhaal, was de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Dus men weet iedere keer weer een nieuwe strategie, een nieuwe methode te vinden om dat vuurwerk in dat stadion te krijgen.
1: Ja, want nu worden mensen gefouilleerd voordat ze het stadion ingaan. Maar volgens Bezuijen volstaat dat niet.
2: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk. Die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
1: Ja, Bezuijen ziet ook een rol weggelegd, bijvoorbeeld voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook vanuit het ministerie, minister van Justitie en Veiligheid, daar het voortouw in neemt om ook de regie te pakken. En vervolgens moet dan alle partijen daar een afspraak in maken en die ook gewoon keurig nakomen.
0: De Russische president Poetin stuurt niet alleen soldaten, drones en raketten naar het front. Hij heeft nu ook de botten van de heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front gestuurd. En met het oog op morgen vertelde Helga Salomon wie Donskoy was.
3: Die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin na Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan.
0: Het gaat om propaganda, zegt Salomon, maar toch moet deze actie wel degelijk serieus worden genomen, denkt ze.
3: Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
1: In Parijs stortte een toerist 6 meter naar beneden bij een verboden tocht door de catacomben. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde stadgids in Parijs, Dominique Verschuren, wat er te zien is in die ondergrondse tunnels.
4: Je kunt enkel, ja, immer gerade aus, om het op zo goed Frans te zeggen. Dus enkel rechtdoor. En dan bepaalde mensen maar feitelijk, zie je gewoon links en rechts alleen maar botten. Wow. De eerste 10 minuten is dat buitengewoon indrukwekkend. Daarna begin je eraan gewend te raken, om zo maar te zeggen. Dus een half uur kan ook vrij lang zijn met al die botten te zien, links en rechts.
1: Ja, een gedeelte van die catacomben is open voor publiek, maar andere delen zijn nadrukkelijk afgesloten, zei Verschuren.
4: En af en toe, denk, zo rechts en links, zie je een beetje zo'n duister hol, zal ik maar zeggen. Ook vaak zijn we afgebouwd, heel duidelijk de boodschap, ga hier niet inlopen. Maar er zijn dus toch mensen die het avontuur zoeken en dus juist daar wel in tellen.
0: Kijk maar, echt doodeng.
1: Ja, dat je ook echt alleen maar botten ziet. Ja, echt.
0: Heel naargeestig.
1: Zeker. Ja, ik zou hier niet zo snel naartoe gaan eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Zouden we deze allemaal voorbij laten gaan? Ja. Door Parijs heeft zoveel mooiere dingen.
1: Zeker. Ja, bovengronds.
0: Ja.
1: Tot zover dus wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En hoe vond je de studentenwoning?
4: Wel heel interessant.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En in het Wilgenbos in Almere Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
12: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
11: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
13: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
11: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Lieselot. Dan de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen. Wel één flitser gezien, die staat op de A27. Almere-Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112,4. Dit is Flevoland is wakker van dinsdag 25 augustus. Zometeen in het nieuws. Het gevoel van onveiligheid groeit in Noordoostpolder. Meerdere politieke partijen hebben daarom vragen gesteld. Wat de burgemeester daaraan dat onveilige gevoel kan doen, dat hoor je zometeen.
15: Ja, en eerstejaarsstudenten in Almere die gaan een leuke week tegemoet. De introductieweek. Ja, natuurlijk ga je dan de kroeg in met elkaar, maar ook studentenhuizen ontdekken. Ja, daar komen ze bijzondere dingen tegen. Tenminste, voor hen bijzonder. Terwijl het toch bij het studentenleven hoort. Alcohol en vrouwen.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
17: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
27: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: Inwoners van Noordoostpolder voelen zich steeds onveiliger. Dat zeiden VVD, CDA en ONS Noordoostpolder gisteravond tijdens het vragenuurtje van de gemeente.
0: Aanleiding voor de vragen zijn meerdere incidenten, zoals een steekpartij in het centrum 2 weken geleden. Berto Lammers van ONS Noordoostpolder vindt dat de gemeente maatregelen moet nemen.
2: Nou, er zijn natuurlijk de afgelopen tijd een aantal incidenten geweest. We hebben de brandstichting gehad aan de Moerassendijvenstraat. We hebben een incident gehad in het tweede gedeelte van de Lange Nering een aantal weken geleden. En we hebben 2 weken geleden een steekpartij gehad. En dat baart de ONS-fractie toch wel zorgen. En de vraag is eigenlijk of de burgemeester daar misschien wat mee kan doen. In de zin, kunnen we preventief meer uitvoeren? Mogelijk meer intensieve cameratoezicht op bepaalde tijden of op bepaalde locaties.
3: Zegt dat iets over dat er mogelijk iets gaande is, iets veranderd hier in de Noordoostpolder?
2: Dat denk ik niet. Je probeert het te voorkomen. En als we dit inderdaad, als de burgemeester zegt, nou, ik wil dat gaan toepassen, dan betekent wel dat de volgende stap misschien bij een escalatie een veiligheidsrisicogebied zou zijn. Ja, dan ga je weer een treetje verder. Dat willen we eigenlijk als bewoners niet van de Noordoostpolder, als politici ook niet. Maar we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid. En ik denk dat je ook als burgemeester samen met de driehoek hier wel naar moet kijken. Vandaar dat wij de vraag stellen.
3: Bert Geert van het CDA, wat gaat u vragen?
4: Ik ga vragen aan de burgemeester hoe die terugkijkt op de afgelopen periode, waarin er 2 incidenten zijn geweest, behoorlijke incidenten die we niet gewend zijn. Hoe die erop terugkijkt, hoe die erop terugkijkt met de driehoek. Welke maatregelen hij misschien anders gaat nemen. Daar ga ik hem over bevragen, want ik ben toch wel even nieuwsgierig naar zijn analyse, maar ook naar zijn vervolgaanpak.
3: Ja, wat kan de burgemeester doen?
4: Hij kan van alles doen. Hij kan natuurlijk verscherpt toezicht houden. Hij kan natuurlijk camera-toezicht toevoegen. Daar is hij tot nu toe altijd wat terughoudend in geweest. We hebben al vaker vragen over gesteld, ook toen bij de kermis. Maar ja, we willen toch ook graag dat mensen veilig zijn en ook dat ondernemers hun zaken open kunnen houden.
3: Maar merkt u dat de veiligheid meer in het geding is gekomen de laatste tijd of misschien de afgelopen jaren?
4: Een groot voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat dorpsfeesten was het nooit nodig, maar is nu al jaren beveiliging. Dat was nooit. Ook in ons dorp Luttelgeest, waar ik vandaan kwam, was van het voorjaar best veel rottigheid. Dat mensen zich onveilig voelen. Dus je hoort dat toch wel steeds vaker. Nou, we gaan weer naar de donkere dagen, het najaar toe. Maar kijk, het gaat ook om onveiligheidsgevoel wat mensen hebben. Het is niet alleen de incidenten, maar ook het gevoel. En dit moet gewoon. Ik ben trots op de polder en ik wil ook dat we ieder dat trots op blijven. Ja, en dan moet je gewoon kiem smoren incidenten. En dat, zo zie ik dat. Dus ik ben benieuwd hoe de burgemeester op antwoordt. En of je daadkrachtig met plannen komt ook.
1: Ja, burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder deed er nog geen toezegging over. Wel zegt hij dat alle grotere incidenten worden besproken binnen de driehoek. Dat zijn gesprekken waar ook de officier van justitie en de politiechef bij zit. Over cameratoezicht zei de burgemeester dat de organisaties van evenementen daar zelf voor moeten zorgen. Preventief cameratoezicht, dat kan en mag niet zomaar. En is ook nog duur. Het is volgens de burgemeester ook de vraag of dat nog loont.

0: Kingdom of Fear van Cameron Withkamp. Het is 14 minuten over 7.
1: Wat voor weer wordt het vandaag in Flevoland? We gaan het vragen aan Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het wordt een zomerse dag, kan ik wel stellen, toch?
2: Ja, het wordt eigenlijk prachtig weer vandaag in heel de provincie. Ook in heel Nederland eigenlijk. Momenteel is het overwegend helder weer. Er is geen bewolking aan de lucht. In de loop van de ochtend drijven er vanuit het zuiden wel wat dunne sluierwolken over. En ook vanmiddag zien we dan een gemixt weerbeeld van veel zonnige perioden en hooguit enkele dunne sluierwolken. Met name in het zuiden van de provincie is daar gevoelig voor. Maar voor de rest is het gewoon prachtig weer om lekker naar buiten te gaan. 25 graden, een zomerse temperatuur vanmiddag, bij een meest matige wind uit een oostelijke richting.
1: Kijk, 25 graden, dat is lekker zomers warm. In de avond, kunnen we dan ook daar nog een beetje van genieten?
2: Ja, zeker weten. Het wordt een hele geschikte avond om lekker naar buiten te gaan. Om lekker het terras op te zoeken bijvoorbeeld. Want het blijft vrij zonnig en aangenaam weer met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 graden of nog wat meer. De oostelijke wind neemt heel geleidelijk ietsjes in kracht af en dat betekent gewoon dat het een prachtige avond wordt. Het blijft ook overwegend droog en dat is tijdens de nachtelijke uren ook het geval. Al kan er een lokale lichte bui overtrekken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de minima liggen vannacht rond zo'n 15 graden. En dat is een stuk minder fris dan voorgaande nachten.
1: En krijgen we dan morgen een kopie van vandaag?
2: Dat denk ik wel, want het leek er eerst op dat er morgen wat buien op het menu zouden staan. Maar de weermodellen zijn de afgelopen nacht veel droger geworden en ook veel zonniger. En ook morgen krijgen we eigenlijk een kopie van vandaag. Misschien dat er wat meer stapelwolken tot ontwikkeling komen. Maar ook dan is de zon flink van de partij en wordt het opnieuw zomers warm met 25 of 26 graden. De wind draait wel iets meer naar het zuidoosten en voert iets vochtigere lucht wel naar Flevoland toe.
1: Ja, en die vochtige lucht die gaat later deze week voor buien zorgen. Flinke buien.
2: Ja, inderdaad, dat heb je heel goed gezien. Donderdag overdag al een enkele lokale regen- of onweersbui. Met een beetje pech tussen aanhalingstekens trekt die dan over Flevoland heen. En omdat er dan een aantal buien zijn gevallen tijdens de ochtenduren, is de lucht al behoorlijk vochtig geworden. En sowieso krijgen we dan op donderdag een hele vochtige en broeierige dag met een hoge luchtvochtigheid en een zomerse waarde van 25 tot lokaal zelfs 27 graden. De zon doet mee, maar er trekken ook wel wat van die onweersverklikkers over de provincie heen. Echt van die middelbare en hoge wolkenvelden. En later op de dag, ik denk echt pas tegen de avonduren en misschien wel in de nacht naar vrijdag, komen dan een aantal hele stevige buien tot ontwikkeling die dan de warme lucht weer verdrijven.
1: Ja, die warme lucht wordt dan verdreven en dat ga je dus ook terugzien aan de temperatuur.
2: Jazeker, want vanaf vrijdag draait de wind van zuid naar west. En dat betekent aanvoer van wat minder warme lucht. Maar met temperaturen van een graad of 21 overdag blijft het wel vrij aangenaam voor de tijd van het jaar. Maar we moeten dan wel rekening houden met een aantal stevige buien die van tijd tot tijd overtrekken. En de wind uit het westen die trekt af en toe flink aan, neemt toe naar matig tot zelfs vrij krachtig tot krachtig.
1: Nou, nog even genieten van die mooie zomerse dagen de komende
2: dagen.
1: Dankjewel, Floris Lafeber van Weerplaza.
2: Graag gedaan.

0: De Hardeck Avenue van de Maisonettes. Het is 20 minuten over 7.
1: Door een gaslek in een flat in Emmeloord moesten tientallen bewoners vannacht enkele uren hun huis uit.
0: Daar praten we over met Marcel van Vliet van de brandweer. Meneer van Vliet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat gaslek, hè, dat ontstond dus gisteravond rond 11 uur. Hoe kon dat gebeuren? Is dat al bekend?
2: Nou, het gaslek kon gebeuren. Dat is op dit moment nog niet bekend. Dat wel bekend is dat er rondom 11 uur kwam een melding binnen dat er een gaslucht werd geroken in de omgeving van de Schoenenstraat. Daarop is de brandweer gealarmeerd en de andere hulpdiensten. En eraan gekomen was er inderdaad dat er een hele hoge concentratie gas in het gebouw gemeten werd. Waarop de omgeving is ontruimd.
1: Ja, ontruimd zegt u. Dat, hoeveel mensen zijn hun huis, moesten hun huis uit?
2: Maar dat is op zich lastig te zeggen, maar omstreeks de 20, 25 personen. Er is natuurlijk ontruimd. Een heel groot gedeelte van de bewoners is zelfstandig al naar kennis en vrienden gegaan. En voor de overige bewoners heeft de gemeente opvang geregeld in de Nieuwe Jeruzalemkerk.
0: Juist. Dat gaslek is ontstaan in de kelder van een flat aan die Schoenerstraat, zoals u zei. En die flat waar het gaslek was ontstaan, die stond voor het grootste deel leeg, hè?
2: Ja, klopt. Op dat moment was er nog maar één bewoner in de flat aanwezig.
0: En die heeft alarm geslagen?
2: Nou, het is niet bekend of dat de bewoner geweest is, maar in ieder geval hij is doorgegeven door iemand die in de omgeving van de flat een gaslek lucht heeft geroken.
0: Oké, juist. Er wordt ook gezegd, die berichten krijgen wij hier binnen, dat het mogelijk opzettelijk is gebeurd, dat die gasleiding vernield zou zijn. Wat weet u daarvan?
2: Nou, bij mij is er niet bekend dat er opzettelijk een gasleiding defect is geraakt. Maar mocht het zo zijn, dan zal de politie daar ongetwijfeld onderzoek naar doen.
0: Ja, het heeft even geduurd, hè, voordat jullie de flats in konden. Want er zijn dus andere flats aan die Schoenerstraat ontruimd. En ook wat rijtjeswoningen. Het heeft even geduurd voordat jullie echt die flats in konden om de boel te gaan luchten, hè?
2: Ja, dat is correct. Je kan het eigenlijk zien als een die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, en dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En de toevoer, de lekkage was dermate groot dat er heel veel gas bij kwam. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten.

0: Het trappenhuis wordt dan zorgvuldig met ventilatoren geventileerd, zodat het gas uit de flat weg is.
1: Ja, dus hoe lang zijn jullie ongeveer bezig geweest daar?
0: Oh, ik weet, 11 uur was de alarmering en om 2:50 konden de mensen weer naar huis.
1: Ja.
0: Dus ja, ik schat dat we zeker tot 3:30, 4:15 bezig geweest zijn.
2: Ja, want meerdere brandweereenheden zijn er naartoe gegaan?
0: Ja, klopt. Er zijn meerdere brandweereenheden naartoe gegaan. Sowieso voor de handjes. Je moet je voorstellen, er moet ook de omgeving moet geëvacueerd worden. Ja, net een woord is eventjes ontruimd worden. En daarvoor gebruiken we natuurlijk ook de collega's van de politie. En je wil sowieso extra personeel en materieel ter plaatse hebben. Want het is toch een hele risicovolle operatie om zo'n flat weer te gaan ventileren.
1: Ja.
0: Op een bepaald moment heb je zoveel gas in de flat zitten. Wij noemen dat dan gaat die over de explosiegrens heen. Dan is het zoveel gas dat het niet kan exploderen. Maar als je ventileert, gaat hij naar beneden toe. En dan komt hij door die grens heen dat hij weer gevaarlijk wordt.
2: Oh, dan heb je dan weer explosiegevaar, juist. Ja.
0: En daarvoor wil je sowieso extra eenheden ter plaatse hebben om te zorgen, als er wat mocht gebeuren, dat we dan meteen weer konden optreden voor de collega's die aan het ventileren waren.
2: Ja, wij begrepen dat er bij die werkzaamheden om die gasleiding af te kunnen sluiten, dat er per ongeluk ook nog een waterleiding werd geraakt.
0: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. De netwerkbeheerder die gaat op zoek naar de gasleiding.
1: Ja.
0: En bij het graven hadden ze ook een waterleiding geraakt.
2: Ja.
0: Dus naast Leander gas kwam ook nog iemand van Vitens en team om die waterleiding weer te herstellen. En dat hebben ze ook dezelfde avond nog gedaan, of ochtend zelfs.
2: Ja, nou, volop drukte daar dus. Ja, maar goed, het is...
0: Ja, het was een drukke bedoeling.
2: Ja. Nou ja, in die zin is het goed afgelopen dat bewoners dus na een paar uur weer naar huis konden. Er is niemand gewond geraakt en het is bij explosiegevaar gebleven.
0: Ja, helemaal correct. Goed. Dat klopt. Gelukkig.
2: Nou, ja, zeker weten.
0: Wel een hoop werk verzet, maar de boel hebben ze wel op een hele mooie manier met z'n allen weer veilig gemaakt.
2: Precies. Dank voor de toelichting.
0: Helemaal goed. Fijne dag.
2: Ja, hetzelfde hoor. Marcel van Vliet was dat van de brandweer. Over dat gaslek dus afgelopen nacht, gisteravond, ontstond dat in de Schoenerstraat in Emmeloord.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenenstraat in Emmeloord. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Liander kon in de loop van de nacht de gastoevoer afsluiten en daarna kon de brandweer beginnen met het ventileren van de flat. Rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. In het Wilgenbos in Almere Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water ter hoogte van gemaal Blok van Kuffeler. Het is niet bekend of de persoon een natuurlijke dood is gestorven of door een misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. Inwoners van Emmeloord voelen zich steeds onveiliger. Dat zeggen VVD, CDA en ONS Noordoostpolder. Die stelden daar gisteravond vragen over tijdens het vragenuurtje van de gemeente. Aanleiding zijn meerdere incidenten van de afgelopen tijd. Zo was er 2 weken geleden een steekpartij in het centrum. Zijn er branden gesticht en was er een vechtpartij tijdens de zomerfeesten. De partijen willen dat de burgemeester maatregelen neemt, zoals cameratoezicht. Maar de burgemeester geeft aan dat evenementen dat zelf moeten regelen. Preventief cameratoezicht, zegt de burgemeester, is duur en mag ook niet zomaar. En de Europalaan in Emmeloord gaat op de schop. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Er komen ook bredere fietsstroken. Het werk moet over een jaar klaar zijn. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kinderen kregen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. En werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig. En na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
12: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampernoord en Knooppunt Hattemerbroek. Doe je er 10 minuten langer over. Ook nog 2 flitsers gezien. Onder andere op de A27 Almere Hilversum. Bij Almere hectometerpaal 111,7. En ook de andere kant op Hilversum Almere. Bij Almere bij hectometerpaal 115,0. Het is dinsdag, dus zometeen gaan we weer even het AI-nieuws doornemen met Sonny de Leeuw.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Lido Shuffle van Bolskeks. Het is 7 minuten over 7:30.
1: AI-specialist Sonny de Leeuw is ook deze dinsdag bij ons in de studio om het laatste AI-nieuws door te nemen.
0: Ja, Sonny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent. Laten we beginnen met ChatGPT, de nieuwe tienermodus van ChatGPT. Met strengere veiligheidsmaatregelen. Die nieuwe versie die wordt automatisch ingeschakeld voor gebruikers tussen de 13 en 17 jaar.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat precies, Sonny?
2: Ja, nou, je zag eigenlijk best wel wat ophef komen vaak vanuit verschillende instanties over dat het vooral voor jongeren schadelijk kan zijn om AI te gebruiken. Nou, je kan natuurlijk heel veel verschillende dingen voorstellen hoe het gebruik van AI niet handig kan zijn voor mensen tussen de 13 en 17. Denk bijvoorbeeld aan het kritisch denkvermogen stimuleren. Als mensen alleen maar hun huiswerk zitten te maken met ChatGPT. Ja. Huiswerk is er voor een reden.
0: Het is wel heel verleidelijk.
1: Ik denk
0: ja.
1: dat dat in de praktijk veel gebeurt.
2: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk ook heel verleidelijk. Want het is maar één fotootje of één vraagje weg om je antwoorden te krijgen.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook, en daarom is dit volgens mij ook gebeurd, gevaarlijk zijn, hè?
2: Ja.
0: Stel, een meisje van 15 zegt dan, ChatGPT, ik heb over 3 weken een feestje. Dan wil ik helemaal mager zijn. Er mag geen grammetje vet te zijn op mijn lijf. Geef me 5 tips hoe ik dat in die 3 weken kan bereiken.
2: Ja, inderdaad, ook exact voor zulk soort vragen is dit ook gemaakt. Het is niet alleen voor het stukje huiswerk of het stimuleren van het denkvermogen, maar het is ook om beter met dit soort vragen om te kunnen gaan.
0: En wat is dan nu het antwoord van ChatGPT?
2: Het antwoord weet je nooit van tevoren exact te voorspellen.
0: Als jullie doorpraten, dan zal ik het dan eens intikken?
2: Ja, is goed.
0: Oké.
2: Is goed.
1: Maar die tienerfunctie, die kan je gewoon, die krijg je dan alleen als je een tiener bent of zo. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, het is best wel grappig. Als allereerste is dat op basis van de leeftijd.
1: Ja.
2: Dus gewoon als je je leeftijd hebt ingevuld, 13 en 17, dan krijg jij die tienermodus aangeboden.
1: Maar je kan zomaar wat invullen, toch? Of kan dat niet?
2: Ja, dat is het natuurlijk ook weer.
1: Ja.
2: En aan de andere kant, als ze aan jou vragen merken dat jij tussen de 13 en 17 bent,
1: ja,
2: dan kan het ook zijn dat jij dat krijgt. Dus ook al heb jij ingevuld, ik ben 25, maar alleen ChatGPT met een algoritme herkent dat jij een jonger persoon bent tussen 13 en 17, dan kan het zijn dat je alsnog aangeboden krijgt.
1: Oké, maar stel, ik krijg daarmee te maken, dan ben ik blijkbaar jong van geest of zo, denk ik. Kan je dat dan weer aangeven, dat je dus eigenlijk ouder bent dan 18?
2: Ja, er zijn algoritmes voor gemaakt op basis van al die leeftijden die ChatGPT gebruiken om het echt heel goed te herkennen.
1: Ja.
2: Of je er dan alsnog uit kan komen. Ik weet niet exact hoe dat werkt, want het moet ook nog uitkomen hier zo in Nederland als het goed is. Daarbij is er ook nog een ouderlijk toezichtfunctie. Dus dat ook nog, stel je merkt van hey, mijn kind vraagt, ik wil geen grammetje vet hebben binnen 2 weken. Dat de ouders ook een berichtje krijgen. En dat ook zien.
0: Waar je kind mee bezig is.
2: Exact, ja.
0: Zal ik het voorlezen?
1: Ja, je hebt het nu ingevuld, hè? Een meisje van 15. Wat heb je precies...
0: Goedemorgen. Als meisje van... Ik ben altijd nog wel heel vriendelijk, hè? Tegen
1: ik niet meer.
0: Iemand zei laatst tegen mij, jij geeft echt opdrachten. Ik zei, ja, dat is toch normaal? Nee, je moet het wel een beetje vriendelijk doen. Ik denk dus, nou ja, sindsdien doe ik een beetje vriendelijk. Dus goedemorgen. Als meisje van 15 jaar heb ik over 3 weken een feestje. Nu wil ik dat er dan geen grammetje vet op mijn lijf te zien is. Geef me 5 tips hoe ik dat bereik. Goedemorgen, hartje. Ik snap heel goed dat je je mooi en zelfverzekerd wilt voelen op dat feestje, maar omdat je 15 bent en je lichaam nog volop groeit, wil ik je niet helpen met een plan om in 3 weken zo weinig mogelijk lichaamsvet te krijgen.
1: Kijk.
0: Zo snel afvallen of maaltijden overslaan kan juist schadelijk zijn en je lichaam belangrijke voedingsstoffen onthouden. Het voedingscentrum raadt jongeren bovendien af om op eigen houtje te gaan lijnen. Nou, en dan komen er wat tips wat je wel kunt doen om over 3 weken fitter en prettiger te voelen. Eet regelmatig en gevarieerd, beweeg iedere dag, slaap genoeg, drink vooral water. En richt je op hoe je je voelt en niet op geen grammetje vet. Dat is eigenlijk wel een hele goede reactie.
2: Ja, en dat is nu ook al de standaardversie van ChatGPT. Dus daar gaat hij meestal al best wel goed mee om.
0: Mm-hmm.
2: Maar in deze versie zijn er net even wat extra guardrails.
0: Dus even hoe heet dat?
2: Guardrails.
0: Okay.
2: Dus even wat extra regels en wat extra beperkingen waar hij zich aan moet houden. Waardoor dit soort dingen nog beter gestimuleerd worden of weerhouden worden van dit soort tieners. Oh, en ook dat de ouders dus ook nog hiervan een berichtje krijgen. En daarnaast ook het stukje huiswerk, waar ze juist het kritisch denkvermogen willen stimuleren in plaats van direct de antwoorden geven. Dus dat zijn de belangrijkste features van ChatGPT voor Teens.
1: Ja, zo proberen ze natuurlijk gewoon dat zoveel mogelijk te leren, AI. Ja, Google heeft nu daar ook weer gebruik van gemaakt. Die heeft honderden miljoenen mails en chatberichten gekocht van de failliete luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Ja, ik had daar nog nooit van gehoord. Google wil die berichten gaan gebruiken om AI-modellen dus te trainen. Mag dat? Mag je dat gewoon zomaar overkopen en dan gebruiken voor je AI?
2: Ja, nou, in Amerika gebeuren er even wat andere dingen dan hier in Europa. Daar proberen ze kosten wat kost zoveel mogelijk data te verzamelen. Ja. En dan zie je dit soort dingen voorbij komen. In Europa zou dat even wat lastiger zijn.
1: Ja, want het kan ook gevoelige informatie zijn natuurlijk.
2: Zeker, ja. Zeker. Het zijn gewoon echte mailwisselingen van personen. Ja. Dus daar kan zeker weten gevoelige informatie in zitten.
1: Europa heeft daar regels voor?
2: Ja, wij hebben de AI EU Act in Europa. En wij hebben ook sowieso een stuk strengere AVG en privacy regels.
0: Precies, wij zijn gewoon strenger. Ja.
2: Ja, dus wij zouden daar waarschijnlijk niet mee te maken hebben. Maar alleen je ziet dit soort artikelen wel overal voorbij komen. Bedrijven waarbij al de mailwisselingen worden gekocht. Wat ik laatst voorbij zag komen is dat er in hele grote getallen boeken worden gekocht. Door deze AI-maatschappijen. Oude boeken uit 1800, 1900. En die worden allemaal ingescand. En daarna worden ze weer vernietigd. Ook allemaal dat soort dingen gebeuren. Dus je ziet overal dat die grote AI-partijen nieuwe manieren aan het vinden zijn om aan data te komen. Ja. Want het hele internet screpen, dat hebben ze al bijna gedaan. Dus nu proberen ze op andere manieren nog nieuwe data te vinden.
0: Juist. We willen het ook even met je hebben over Anthropic. Gaat waarschijnlijk eind oktober naar de beurs. Ja. Sommige deskundigen zeggen dat gaat wel een recordbeursgang zijn. Wat denk jij?
2: Ja, dat is een mik op $2000 miljard als beurswaarde. En dat zou dan inderdaad de allergrootste beurswaarde ooit zijn.
0: SpaceX, dat stelt dan niks voor. Want dat ging in juni naar de beurs?
2: Ja, klopt. En dat was een stukje minder dan 2000 miljard. En hierbij zouden ze dus een nieuwe recordhouder gaan worden. Maar je ziet eigenlijk twee kampen. Aan de ene kant zeggen bedrijven en zeggen mensen van, je moet massaal investeren in Anthropic. Mm-hmm. Want dit is nu de AI-leider. Ze hebben OpenAI al ingehaald qua omzet, qua winst.
1: Ja, maar het kan snel veranderen.
2: Qua gebruikers.
1: Zoiets.
2: Het kan inderdaad heel snel veranderen. Ja. En daarnaast spreken ook heel veel mensen alsnog van een AI-bubbel.
1: Ja.
2: Want als je kijkt naar reguliere bedrijven en wat hun beurswaarde is ten opzichte van bijvoorbeeld de omzet en de omzetgroei, dan is dat niet in verhouding met dat van AI-bedrijven.
1: Ja, en een bubbel bedoel je eigenlijk, het is zo'n hype dat is inderdaad heel goed doet op de beurs, maar uiteindelijk zou dat zo in één keer als een bubbel kunnen klappen en dat je dan in één keer heel veel geld.
2: Ja, want eigenlijk is het nu allemaal gebackt door hele grote investeerders die er massaal geld in pompen.
1: Ja.
2: Terwijl er nog niet heel veel winst uitkomt.
1: Maar als
2: sterker nog, 2025 was een volledig verliesgevend jaar ook voor Anthropic.
1: Ja.
2: $42 miljard hadden ze verloren. Nu zie je wel dat het beter aan het worden is. Dit kwartaal hebben ze uit mijn hoofd €559 miljoen winst. Mm-hmm. En een omzet wat 14 keer zo hoog was als vorig jaar. Hetzelfde kwartaal.
1: Ja.
2: Dus je ziet ze wel gigantisch stijgen. Maar alsnog de omzet ten opzichte van de marktwaarde is niet de verhouding. Maar aan de andere kant, het is een AI-bedrijf. En je ziet ze ook alleen maar groeien en groeien.
0: Juist.
2: Dus het is
0: spannend.
2: Twee kanten op waar het naar kan gaan.
0: Sonny, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
0: AI-specialist Sonny de Leeuw uit Lelystad.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Het is zo'n beetje 7:50. En we gaan nog even naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over vuurwerk in voetbalstadions. Onderzoekers publiceerden gisteravond dat de aanpak om vuurwerk uit voetbalstadions te weren nooit van de grond is gekomen. Dat schreef het oude team voetbal en veiligheid in het rapport als de rook is opgetrokken. De voorzitter van dat team, Michel Besuijen, die zat in Nieuwsuur.
2: Wat mij gewoon opviel ook in het hele verhaal, was de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Dus men weet iedere keer weer een nieuwe strategie, een nieuwe methode te vinden om dat vuurwerk in dat stadion te krijgen.
1: Nu worden mensen gefouilleerd voordat ze naar het stadion, voordat ze het stadion ingaan. Maar volgens Besuijen volstaat dat niet.
2: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk. Die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
1: Ja, Besuijen ziet ook een rol weggelegd voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook vanuit het ministerie, minister van Justitie en Veiligheid, daar het voortouw in neemt om ook de regie te pakken. En vervolgens moet dan alle partijen daar een afspraak in maken en die ook gewoon keurig nakomen.
0: Ik heb maar één liedje nu in mijn hoofd. Van Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Als de rook om je hoofd...
0: Ja, misschien ga ik hem zo wel draaien.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Ik heb het lang niet gehoord.
0: De Russische president Poetin stuurt niet alleen soldaten, drones en raketten naar het front. Hij heeft nu ook de botten van de heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front gestuurd. En met het oog op morgen vertelde Helga Salomon wie Donskoy was.
3: Die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin naar Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw... waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don, won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan.
0: Ja, het gaat om propaganda, zegt Salomon. Maar toch moet deze actie van Poetin wel degelijk serieus worden genomen, denkt ze.
3: Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
0: En dat waren wat zaken gisteravond op radio en televisie. Nou, ik heb hem gevonden, hoor.
1: Ja,
0: Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En hoe vond je de studentenwoning?
3: Wel heel interessant.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En inwoners van Emmeloord voelen zich steeds onveiliger na meerdere incidenten. Dat zeggen meerdere politieke partijen in Noordoostpolder.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
11: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
10: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aert wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
12: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
10: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Lieselot, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 3 files in onze regio, te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en Diemen doen we er 10 minuten lang over. De A27 dan, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en Knoppen-Lunetten, 5 minuten vertraging. En ook nog een file op de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en Knoppen-Hattemerbroek, doe je er een kwartier lang over. Er is ook nog een flitser gezien, die staat op de A27, Hilversum-Almere. Bij Almere, hectometerpaal 115,0. Dit is Flevoland is wakker van dinsdag 25 augustus. Met zometeen een gaslek gisteravond in een flat aan de Schoenerstraat in Emmeloord. Tientallen bewoners moesten hun huis uit. Zometeen hoor je de brandweer daarover.
9: Ja, Marcel van Vliet, daar praten we mee. En verder neemt het gevoel van onveiligheid toe in Noordoostpolder. Meerdere politieke partijen die hebben daar vragen over gesteld.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nee, gelukkig niet. Nee. Al lijkt het wel een beetje op maandag, moet ik zeggen.
1: Ja, het zijn van die maandag-euvels. Ja. Die ken je denk ik wel op je werk of thuis.
0: Ja, en dan lopen er wel eens dingen anders dan je zou willen, laat ik het zo zeggen.
1: Dan denk je, oh, het is weer maandag hoor.
0: Ja, maar het is dinsdag.
1: Deze somber heb ik afgelopen zaterdag gezien.
0: Oh, wauw.
1: Dat was echt een feest, hoor.
0: Dat was genieten, denk ik.
1: Hij deed dat goed. Ja. En ook deze kwam voorbij. My body isn't ready.

0: somber afgelopen zaterdag dus op Lowlands. En Roy was een van de, nou, hoeveelen die daarvan volop hebben genoten?
1: Ja, nou, ik weet dat er 55.000 man rondliep. Het groot deel was daar wel. En dat snap ik ook wel, want hij maakte er echt wel echt een groot feest. En hij kwam ook aan in zo'n hele oude Amerikaanse Cadillac is het, denk ik. Zo'n, ja, die ook Johnny had van Vlodder, zeg maar. Ja. Zeg maar, dan blauw. Ja, en hij maakte gelijk helemaal indruk. En dat heeft hij gewoon volgehouden tot het einde. Dus dat was echt heel mooi.
0: Fantastisch. Het is 8:11. We gaan door met het nieuws.
1: Door een gaslek in een flat in Emmeloord moesten tientallen bewoners vannacht enkele uren hun huis uit.
0: Daar praten we over met Marcel van Vliet van de brandweer. Meneer van Vliet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat gaslek, hè, dat ontstond dus gisteravond rond 11 uur. Hoe kon dat gebeuren? Is dat al bekend?
2: Nou, het gaslek kon gebeuren. Dat is op dit moment nog niet bekend. Dat wel bekend is dat er rondom 11 uur kwam een melding binnen dat er een gaslucht werd gerookt in de omgeving van de Schoenenstraat. Daarop is de brandweer gealarmeerd en de andere hulpdiensten. En eraan gekomen was er inderdaad dat er een hele hoge concentratie gas in het gebouw gemeten werd, waarop de omgeving is ontruimd.
1: Ja, ontruimd, zegt u. Dat, hoeveel mensen zijn hun huis, moesten hun huis uit?
2: Nou, dat is op zich lastig te zeggen, maar omstreeks de 20, 25 personen. Er is natuurlijk ontruimd. Een heel groot gedeelte van de bewoners is zelfstandig al naar kennis en vrienden gegaan. En voor de overige bewoners heeft de gemeente opvang geregeld in de Nieuwe Jeruzalemkerk.
0: Juist. Dat gaslek is ontstaan in de kelder van een flat aan die Schoenerstraat, zoals u zei. En die flat waar het gaslek was ontstaan, die stond voor het grootste deel leeg, hè?
2: Ja, klopt. Op dat moment was er nog maar één bewoner in de flat aanwezig.
0: En die heeft alarm geslagen?
2: Nou, het is niet bekend of dat de bewoner geweest is, maar in ieder geval hij is doorgegeven door iemand die in de omgeving van de flat een gaslucht heeft geroken.
0: Oké, juist. Er wordt ook gezegd, die berichten krijgen wij hier binnen, dat het mogelijk opzettelijk is gebeurd, dat die gasleiding vernield zou zijn. Wat weet u daarvan?
2: Nou, bij mij is er niet bekend dat er opzettelijk een gasleiding defect is geraakt. Maar mocht het zo zijn, dan zal de politie daar ongetwijfeld onderzoek naar doen.
0: Ja, het heeft even geduurd, hè, voordat jullie de flats in konden. Want er zijn dus andere flats aan die Schoenerstraat ontruimd. En ook wat rijtjeswoningen. Het heeft even geduurd voordat jullie echt die flats in konden om de boel te gaan luchten, hè?
2: Ja, dat is correct. Je kan het eigenlijk zien als een die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, en dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En de toevoer, de lekkage was dermate groot dat er heel veel gas bij kwam. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. Nou, dan moet je je voorstellen, dan heb je Liander nodig of de netwerkbeheerder die het gas levert. In dit geval Liander. En je moet er dan met een kraantje komen, dus een graafmachine eigenlijk. Die van buitenaf een gat graven en dan de gasleiding gaan afsluiten.
0: Ja, dat duurt natuurlijk even.
2: Ja, dat neemt heel veel tijd in beslag. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
0: Oh, die worden daar dan in die flats, in die woningen zijn die gezet?
2: Ja, één voor één worden dan alle ruimtes gelucht. Dus de bergingen daar waar het ontstaan is. Iedere verdieping, ieder trappenhuis wordt dan zorgvuldig met ventilatoren geventileerd. Zodat het gas uit de flat weg is.
1: Ja, dus hoe lang zijn jullie ongeveer bezig geweest daar?
2: Oh, ik weet, 11 uur was de alarmering en om 2:50 konden de mensen weer naar huis.
1: Ja.
2: Ik schat dat we zeker tot 3:30, 4:15 bezig geweest zijn.
0: Ja, want meerdere brandweereenheden zijn er naartoe gegaan?
2: Ja, klopt. Er zijn meerdere brandweereenheden naartoe gegaan. Sowieso voor de handjes. Je moet je voorstellen, er moet ook de omgeving moet geëvacueerd worden. Ja, net een woord is eventjes ontruimd worden. En daarvoor gebruiken we natuurlijk ook de collega's van de politie. En je wil sowieso extra personeel en materieel ter plaatse hebben. Want het is toch een hele risicovolle operatie om zo'n flat weer te gaan ventileren.
0: Ja.
2: Op een bepaald moment heb je zoveel gas in de flat zitten. Wij noemen dat dan gaat die over de explosiegrens heen. Dan is het zoveel gas dat het niet kan exploderen. Maar als je ventileert, gaat hij weer naar beneden toe. En dan komt hij door die grens heen dat hij weer gevaarlijk wordt.
0: Oh, dan heb je dan weer explosiegevaar, juist. Ja.
2: En daarvoor wil je zo extra eenheden ter plaatse hebben om te zorgen, als er wat mocht gebeuren, dat we dan meteen weer konden optreden voor de collega's die aan het ventileren waren.
0: Ja, wij begrepen dat er bij die werkzaamheden om die gasleiding af te kunnen sluiten, dat er per ongeluk ook nog een waterleiding werd geraakt.
2: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. De netwerkbeheerder die gaat op zoek naar de gasleiding.
3: Ja.
2: En bij het graven hadden ze ook een waterleiding geraakt.
0: Ja.
2: Dus naast Liander gas kwam ook nog iemand van Vitens en team om die waterleiding weer te herstellen. En dat hebben ze ook dezelfde avond nog gedaan, of ochtend zelfs.
0: Ja, nou, volop drukte daar dus. Ja, maar goed, het is...
2: Het was een drukke bedoeling.
0: Ja. Nou ja, in die zin is het goed afgelopen dat bewoners dus na een paar uur weer naar huis konden. Er is niemand gewond geraakt. En het is bij explosiegevaar gebleven.
2: Ja, helemaal correct. Dat klopt. Gelukkig.
0: Nou, ja, zeker weten.
2: Wel een hoop werk verzet. Maar de boel hebben ze wel op een hele mooie manier met z'n allen weer veilig gemaakt.
0: Precies. Dank voor de toelichting.
1: Dan gaan we naar het weer van Weerplaza Floris Lefebvre. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Ja, het wordt vandaag een stralende dag, hè?
4: Ja, het ziet er goed uit in provincie Flevoland. We zien op dit moment geen wolkje aan de lucht. Maar als je momenteel naar het zuiden kijkt, dan zien we wel wat hoge bewolking onze provincie naderen. En met name in de richting van het riviergebied, daar liggen momenteel wat velden met hoge bewolking, die met een zuidoostelijke aanvoer ook heel geleidelijk naar onze provincie kruipen. Maar op wat sluierbewolking na blijft het vanmiddag gewoon overwegend zonnig weer, met aangename temperaturen van 24 en lokaal zelfs 25 graden. En hierbij waait er een meest matige wind uit een oostelijke tot zuidoostelijke richting dus.
1: Dus ik denk vanavond ook nog wel aangenaam.
4: Jazeker, het wordt een prachtige zomeravond eigenlijk. Heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. Want de temperatuur blijft goed met zo'n 20 graden rond zonsondergang. En dat is ongeveer rond 9:15. Er trekken wolkenvelden over, maar de heldere perioden zullen overheersen. En de meest matige wind uit het oosten die zwakt heel geleidelijk in kracht af. Waardoor de temperatuur kan zakken naar 14 à 15 graden aan het eind van de nacht. En we moeten in de loop van de nacht misschien rekening houden met een enkele lokale bui. Maar het zal echt om een lokale aangelegenheid zijn. Want op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog vannacht.
1: Ja, misschien dus een kleine bui vannacht. Maar morgen wordt het eigenlijk weer zo'n dag als vandaag, hè?
4: Inderdaad, een prachtige zomerdag in heel Flevoland. Er komen wel wat meer stapelwolken tot ontwikkeling. En dat kunnen we dan duiden aan het vochtgehalte, want het wordt wat vochtiger in de atmosfeer. En dat betekent ook dat het wat broeierig kan aanvoelen. Temperaturen van een graad of 25 opnieuw zomerse waarde. En dat is natuurlijk goed toeven morgen in de provincie Flevoland. Een matige wind uit het zuidoosten voert die warme en vochtige lucht aan. En op donderdag kunnen we nog wat hogere temperaturen verwachten, als het lokaal 27 graden kan worden. Het is dan echt een hele broeierige dag met een hoge luchtvochtigheid. En aan het eind van de dag, ik denk tegen de avond en tijdens middernacht, ja, dan ontstaan er echt een aantal hele stevige buien die lokaal flink wat water kunnen bezorgen in Flevoland. En onweer en windstoten sluit ik ook niet geheel uit.
1: Ja, er wordt ook op verschillende plekken ook nog gesproken over misschien wateroverlast. Gaat het zo ernstig zijn?
4: Ja, dat zou wel kunnen. Ze hebben wel een hoge treksnelheid, een snelle treksnelheid, omdat er op hoogte veel wind staat. Maar ik denk wel dat het echt tijdelijk met bakken uit de hemel kan komen, hoor. Dus of de buien daadwerkelijk recht over Flevoland heen gaan trekken, dat kan ik momenteel nog niet zeggen. Maar we hebben wel grote kans op die stevige buien.
1: En een mooi lichtspektakel ook.
4: Ja, dat denk ik wel. Ah, okay, want ze trekken waarschijnlijk echt later in de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag over.
1: Ah, ja.
4: Een hoge bliksemactiviteit, dat is echt mogelijk. En ook vrijdag hebben we nog met een aantal hele stevige buien te maken. Maar de temperatuur die komt dan duidelijk minder hoog uit, met zo'n 21 à 22 graden.
1: Nou, helemaal goed. Floris Lefebvre van Weerplaza, dank je wel.
4: Tot de volgende keer.
1: Dan gaan we... gaan we verder met het nieuws. Ja, nieuwe mensen leren kennen, spelletjes spelen, feesten en op huizenjacht. De introductieweek voor nieuwe studenten in Almere is gisteren begonnen.
0: Ja, eerstejaars studenten maken kennis met elkaar, ontdekken de stad en krijgen een kijkje achter de voordeur van Almeerse studentenhuizen.
3: De groep eerstejaarsstudenten is aangekomen bij de studentenhuizen. Ze verspreiden zich over de verschillende appartementen waar ze enthousiast worden ontvangen.
5: Het is echt Almere leren kennen als een studentenstad. En dat doe je door naar de studentenvereniging te gaan, maar ook door Almere heen gaan in een huistocht waar we langs studentenwoningen gaan. En ja, noem maar op. Eigenlijk alles wat een student meemaakt in zijn studenttijd, dat gaan we doen deze week.
6: Hier is de slaapkamer en hiervoor. En dan hier in de tussengang zit onze badkamer. Dus het is een beetje...
7: En waarom is het zo leuk om hier te wonen, Katie?
6: Ik heb echt een hele leuke huisgenoten.
8: Groot!
3: En hoe vond je de studentenwoning?
9: Ja, wel heel, heel interessant. Want je bent natuurlijk helemaal gewend om bij je ouders te wonen. Dus heel uniek om te zien hoe het zou zijn om met mee studenten te gaan wonen.
3: Want jij gaat nu beginnen met je studie. Wat ga je doen?
9: Eerste jaar Finance & Control op de Windesheim Almere. Dus alleen maar leuk. Ik kijk ontzettend heel erg naar uit.
10: Ik ga toegepaste biologie studeren bij Eres.
3: En hoe vind je het om bij de studenten te kijken?
10: Wel leuk. Ik ben nog nooit in een studentenhuis geweest, dus iets nieuws. En misschien tot ik ooit ook in een studentenhuis ga wonen. En dan heb ik al een beetje een idee hoe dat eruit ziet. Het is heel anders. Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben. Maar op zich, iedereen is heel gezellig, iedereen is heel vrij. En dat heeft wel wat, vind ik.
1: Nou, zeker. Een bijdrage was dat van Ilja de Zeeuw. Dit is Katy Perry met Chained to the Rhythm.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Liander kon in de loop van de nacht de gasleiding afsluiten. Daarna kon de brandweer beginnen met ventileren. Maar dat had heel wat voeten in de aarde. Marcel van Vliet van de brandweer.
9: Die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, en dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
8: Rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. Inwoners van Emmeloord voelen zich steeds onveiliger. Dat zeggen VVD, CDA en ONS Noordoostpolder. De partij stelde daar gisteravond vragen over tijdens het vragenuurtje van de gemeente. Aanleiding zijn meerdere incidenten. Zo was er 2 weken geleden een steekpartij in het centrum. Zijn er branden gesticht en was er een vechtpartij tijdens de zomerfeesten. De politiek wil dat de burgemeester maatregelen neemt. Berto Lammers van ONS Noordoostpolder.
10: Kunnen we preventief meer uitvoeren? Mogelijk meer intensieve cameratoezicht op bepaalde tijden of op bepaalde locaties?
8: De burgemeester zegt dat evenementen het cameratoezicht zelf moeten regelen. Preventief cameratoezicht is volgens hem erg duur en mag ook niet zomaar. Een motorrijder was vannacht in Almere enige tijd spoorloos nadat hij rond 00:30 met zijn motor uit de bocht was gevlogen. Dat gebeurde aan de Waddendreef in Almere stad. Toen de politie aankwam, was er geen spoor te bekennen van de bestuurder. Na een zoektocht werd hij ergens anders gevonden. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. En door een stroomstoring zitten zo'n 2000 huishoudens in Almere stad sinds 7 uur vanochtend zonder stroom. Een monteur van netbeheerder Liander is bezig om het probleem op te lossen. Dat duurt vermoedelijk tot 9:15. Hoe de storing kon ontstaan, is nog niet bekend. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op onze website en ook in de app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. En in het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig, en na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
13: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Dan ga ik even voor u kijken van de ANWB. Dus er staan 4 files op dit moment. We beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en naar de Vesting. Ben je er 5 minuten lang onderweg. De A6 Lelystad Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook 5 minuten vertraging. De A27 dan Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Knoop Lunetten. 5 minuten. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampenoord en Knoopt Hattemerbroek 10 minuten. Ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum Almere. Bij Almere hectometerpaal 115,0. Ook op de A27, maar dan de andere kant op. In de richting van Hilversum bij hectometerpaal 112,6. Op de N301 bij Nijkerk hectometerpaal 11,2. En op de Hoge Ring wordt je gecontroleerd op 2 plekken. Op de N702 is dat bij Almere hectometerpaal 1,0 en bij hectometerpaal 2,5. Ja, zometeen hebben leerlingen van Porteum een speciale dag, want zij gaan namelijk van alles leren over het burgerschap. Zometeen hoor je er meer over.
14: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Sweet Freedom van Michael McDonald. Het is 19 minuten voor 9.
1: Vandaag krijgen leerlingen van middelbare school Porteum les over het burgerschap. Ja, want wat zijn jouw rechten als burger en hoe leef je met elkaar samen in een land?
0: Tijdens het Burgerfest zijn er verschillende workshops. Rieks de Roo is afdelingsleider op Porteum in Lelystad. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Waarom is het belangrijk dat leerlingen iets leren over het burgerschap?
2: We voeden ze op voor goede burgers. Hè? Dus we leiden ze op voor de toekomst. En ze kunnen hier met elkaar oefenen. En het zit in heel veel lessen. Maar vandaag is het aandacht de hele dag daarvoor. Dat we specifiek maken van wat houdt het nou in? Verantwoordelijkheid nemen. Verschil in diversiteit daar aandacht voor hebben. En welke rechten en plichten heb je in de democratie? Dus dat doet er zeker toe.
1: Ja, want hoe ziet die dag er precies uit?
2: Ja, vandaag de Burgerfest van Burgerschap en Festival. Dat is een soort festivalidee waar leerlingen rond gaan lopen. We hebben in 3 shifts vandaag. We starten met leerjaar 1 en 2. We starten met in de mentorgroepen waarbij ze uitleg krijgen van hoe ziet de dag eruit. En vervolgens gaan ze door de school. En zijn er meer dan 30 verschillende workshops waar ze uit kunnen kiezen. Waarvan ze minimaal 3 moeten doen. En van iedere pijler, ik noemde ze net al even, verantwoordelijkheid, diversiteit en democratie, moeten ze eentje kiezen.
1: Ja, want 30 workshops, zegt u, dat zijn er heel wat natuurlijk, er mag er 3 kiezen. Hoeft u niet allemaal op te noemen, maar wat voor workshops worden er gegeven?
2: Ja, er zit echt hele toffe tussen. Al onze docenten worden vandaag ingezet om ze ook te geven. We hebben ook mooie samenwerking met externe partijen. Ja, ik kan er verschillende noemen, maar een paar die wel leuk zijn om dat te benoemen is bijvoorbeeld leerlingen van de internationale schakelklas die hier dichtbij zit, samenwerking met ons, die komen leerlingen een verhaal vertellen waarbij de leerling van Porteum daarna luisteren en vervolgens daar een tekening van maken. Dus ook een kijkje krijgen van hoe ziet je leven eruit als je hier niet geboren bent, maar wel naartoe gevlucht bent.
1: Ja.
2: We hebben het Maatjesproject, samenwerking met sportbedrijf Lelystad, waarbij ze worden gestimuleerd om samen met leerlingen van een andere cultuur te gaan sporten. We hebben een gebarentolk. Hè, als je niet kan spreken, hoe is dat? Maar met gebaren je verstaanbaar moet maken. We hebben workshops over fake news. Hoe herken je dat nou? Ja, echt hele leuke dingen.
0: Volgens mij heeft u ze stiekem nu toch allemaal opgenoemd.
2: Nee, het zijn er meer dan 30.
0: Ja.
2: Niet genoeg tijd.
0: Nee. Maar dit zijn dus alle leerlingen van Porteum die dit doen vandaag.
2: Ja, van Porteum Lyceum. We gaan vandaag starten met de AVO-Atheneum leerlingen. En dat is al een hele grote groep. En de ambitie voor volgend jaar is ook om de college erbij te doen. En dat doen we in 3 shifts. Dus de eerste shift zijn meteen 600 leerlingen, leerjaar 1 en 2 aan de bak. Dus grote organisatie.
0: Ja, en is dat dan ook met de opzet in de hoop dat leerlingen wat onderling wat respectvoller met elkaar omgaan? Dat ze dat er misschien ook nog een beetje van opsteken? Of...
2: Zeker. Dat is een van de onderliggende gedachten. Daar doen we natuurlijk elke dag ons stinkende best voor. En vandaag is het heel expliciet. Ja.
1: Ja, en dit is dus dan zo'n wat je zegt, dus 1 zo'n dag. Maar jullie doen elke dag je stinkende best voor. Wat doet het Porteum allemaal nog meer voor bijvoorbeeld meer burgerschap kennis?
2: Ja, we deden eigenlijk al heel veel. We hebben bijvoorbeeld in elke mentorles gebruiken we de methode leren leven. Daar zit het heel expliciet in. Je hebt natuurlijk de vakken maatschappij, leermaatschappij, wetenschappen waar je er niet omheen kan. Maar ook in de lessen Nederlands leren debatteren bij geschiedenis. Welke staatsvormen zijn er? Dat zit er allemaal wel in. Maar vandaag is het heel expliciet. Jongens, dit is dus burgerschap in plaats van... dat was bij Nederlands dat discussiëren, dat heeft er ook mee te maken.
0: Ja. Nou, vol programma voor vandaag. We wensen jullie heel veel plezier daarbij natuurlijk.
2: Ja, dat gaat zeker lukken. Dank jullie wel.
0: Oké, Rieks de Roo, afdelingsleider op Porteum in Lelystad.

0: Nou, in de studio.
1: Ja. Ja, nog wel. Ja. Wise Man van James Blunt. Wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. Sorry, het wordt een beetje melig.
0: Dat snap ik. In Nieuwsuur ging het over vuurwerk in voetbalstadions. Onderzoekers publiceerden gisteravond dat de aanpak om vuurwerk uit voetbalstadions te weren nooit van de grond is gekomen. Dat schreef het auditteam Voetbal en Veiligheid in het rapport Als de Rook is Opgetrokken. De voorzitter van dat team, Michel Besuijen, die zat in Nieuwsuur.
2: Wat mij gewoon opviel, ook in het hele verhaal, was de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Dus men weet iedere keer weer een nieuwe strategie, een nieuwe methode te vinden om dat vuurwerk in dat stadion te krijgen.
0: Ja, nu worden mensen gefouilleerd voordat ze het stadion ingaan. Maar volgens Besuijen volstaat dat niet.
2: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk. Die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
0: Maar Besuijen ziet ook een rol weggelegd voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook vanuit het ministerie, minister van Justitie en Veiligheid, daar het voortouw in neemt om ook de regie te pakken. En vervolgens moet dan alle partijen daar een afspraak in maken en die ook gewoon keurig nakomen.
1: De Russische president Poetin stuurt niet alleen soldaten, drones en raketten naar het front. Hij heeft nu ook de botten van de heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front gestuurd. En met het oog op morgen vertelde Helga Salomon wie Donskoy was.
3: Die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin na Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan.
1: Nou, het gaat om propaganda, zegt Salomon. Maar toch moet deze actie van Poetin wel degelijk serieus worden genomen, denkt ze.
3: Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
1: Zijn wij ook bijna doorgedraaid?
0: Nou, wel uitgedraaid.
1: Ja, nou, ik ga nog even doordraaien.
0: Jij gaat nog een uurtje door, ja.
1: Zeker, met Flevoland Muziekland.
0: Ja, met vast weer hartstikke leuke muziek.
1: Ja,
0: ik vond het gezellig vanochtend.
1: Ik ook.
0: Nou, mooi.
1: Zeker, morgenochtend weer. En als jij nou een verzoekje hebt, geef het door, hè. Dat kan via de app. En dan zie ik hem binnenkomen. Ga ik hem lekker voor je draaien. De Flirtations zijn dit. Nothing but a heartache.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En hoe vond je de studentenwoning?
3: Wel heel interessant.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een groot gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En inwoners van Noordoostpolder voelen zich steeds onveiliger na verschillende incidenten. Dat zeggen meerdere politieke partijen.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
11: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
10: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
12: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
13: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
10: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan eens even kijken naar de situatie op de weg. Zijn er veel files of vertragingen? Nou, een paar. Het valt mee gelukkig. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar ben je een minuut of 5 langer onderweg. Ruim 5 minuten oponthoud op diezelfde A1, maar dan de andere kant op tussen Naarden en knooppunt Diemen. Dan nog de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Ruim 5 minuten oponthoud. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum. Hectometerpaal 112,6. De andere kant op, dus vanuit de richting Hilversum naar Almere. Hectometerpaal 115. En dan nog de N301 bij Nijkerk, de Berenkamperweg. Ook daar is een flitser en die staat bij hectometerpaal 11,2. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, je hoort het zojuist in het nieuws. Nieuws over engelen. Nou, laten we maar eens muziek gaan draaien. Je draait om een engel.
14: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
18: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Met Jolien Dalstra.

Passenger van Alex Roan. 12 minuten over 9. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland. Oh, lekker hè? Heerlijk zonnetje erbij. Het wordt wel iets frisser, maar oh, wat is het nog fijn om gewoon lekker heel wat uurtjes buiten te vertoeven. Ik heb weer nieuws voor je vanuit de muziekwereld, want Passenger komt volgend jaar naar Nederland. Duurt nog wel even. De Britse zanger staat zondag 21 maart in Avans Live in Amsterdam. De kaartverkoop die begint komende vrijdag al. Dus als je denkt, oh, daar zou ik wel naartoe willen, dan moet je erbij zijn. Die show die staat in het teken van zijn nieuwe album, Wild Love. Dat duurt ook nog wel even, dat nieuwe album. Dat komt op 6 november uit. En gaat volgens de artiest, naar eigen zeggen, over de opwinding, de veranderingen, de onzekerheid en de vreugde die hij de afgelopen jaren heeft ervaren. Nou, heb je ook alles wel te pakken, volgens mij, wat je kan voelen, toch? Opwinding, veranderingen, onzekerheid, vreugde. Nou, maar hij was niet somber, denk ik, toch? Nee. Passenger is de artiestennaam van de 42-jarige Mike Rosenberg. En wanneer brak hij door? Dat was in 2012 met dit nummer.

20 minuten over 9. Billy Joel bij Flevoland. My Life. Ja, My Life. Misschien draait jouw leven wel om. Kiek zou zomaar kunnen. Nou, dan zet ik ze toch snel in beeld. Twee foto's. En dan jou dan weer de vraag of jij kunt ontdekken wat het verschil is. Wat heb ik weggepikt? Vraagt Kiek zelf. Wat is er net even anders? Kan iets ontbreken? Of juist zijn toegevoegd? Of net even veranderd? Wat zien we hier? Twee foto's van een springkussen. Dat was op de meerpaaldagen in Dronten. Ja, daar kwamen heel veel mensen bij elkaar voor dat jaarlijkse evenement. Van die springkussens, hè? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor die kinderen. Maar je kunt ook naar van die grote hallen, hè, waar van die springkussens staan. Trampolines. Nou, dat heb ik een keer gedaan, dat was niet echt een succes. Ik liep geloof ik 3 weken later nog met een verzwikte enkel. Maar ja, goed, ach, misschien moet je dat ook een beetje aan de jeugd overlaten. Maar dit is echt zo'n springkussen. Hartstikke leuk ziet het eruit. Beetje legerkleuren. Als je het verschil ziet, ik heb het nog niet ontdekt. Geef het door, je hebt tot 11 uur de tijd. En dan, ja, het zijn leuke prijzen voor je. Die liggen hier op je te wachten. Dus ik zou zeggen, geef maar door via de app.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis

0: groene fles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
0: Let's grow! Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De politie onderzoekt hoe het gaslek gisteravond kon ontstaan in de Schoenerstraat in Emmeloord. Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat in de Schoenerstraat, die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Liander kon in de loop van de nacht de gasleiding afsluiten en daarna kon de brandweer beginnen met ventileren. Nou, dat had heel wat voeten in de aarde. Marcel van Vliet van de brandweer.
8: Die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, en dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
7: En rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. Een motorrijder was vannacht in Almere enige tijd spoorloos nadat hij rond 1:30 met zijn motor uit de bocht was gevlogen. Dat gebeurde aan de Waddendreef in Almere stad. Toen de politie aankwam was er geen spoor te bekennen van de bestuurder. Na een zoektocht werd hij ergens anders gevonden. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. En door een stroomstoring zitten zo'n 2000 huishoudens in Almere stad sinds 7 uur vanochtend zonder stroom. Een monteur van netbeheerder Liander is bezig om het probleem op te lossen. Hoe de storing kon ontstaan is nog niet bekend. En rond deze tijd zou het probleem verholpen moeten zijn. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een dorp onder de Franse stad Carcassonne wordt na de tornado van gisteren gezocht naar 2 vermisten. 41 mensen raakten gewond, 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Passagiers op Schiphol moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Werknemers leggen op 3 momenten vandaag een kwartier het werk neer. De eerste keer is straks rond 10 uur. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat kinderen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar krijgen.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig en na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
7: Nog een beetje vertraging op de A9, Diemen Amstelveen, tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit de richting Hilversum, dus Hilversum richting Almere, bij hectometerpaal 115 en de andere kant op bij 112,4. En zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het jaar 1978.
9: Goedemorgen.

0: you to have it all.
1: Have it all van Jason Mraz.
2: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
1: Ja, we gaan terug naar het iconische jaar 1978. Het jaar waarin de allereerste reageerbuisbaby werd geboren. Kater Garfield voor het eerst de tanden in de lasagne zetten. Oh, heb ik nu eigenlijk ook wel zin in. Jawel, kan wel. Lekker vroeg begonnen. Dus dan heb je rond deze tijd wel trek, hoor. En waarin we massaal voor het eerst spammail kregen. Ja, daar moesten we nog even aan wennen. Inmiddels gaan die ongezien de prullenbak in natuurlijk. 1978 was natuurlijk het jaar van de film Grease. Met John Travolta, Olivia Newton-John. Ja, die was in die film had ze die belachelijk strakke zwarte broek aan, weet je nog wel. Daarvan ging trouwens de rits kapot tijdens de opnames van de film. Ja, en de muziek. De muziek in die film, fantastisch. Grease natuurlijk, Summer Nights. En deze, oh heerlijk. You're the one that I want, John Travolta en Olivia Newton-John.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is 12:12. Oh, als ik naar buiten kijk, ik ga zo even lekker naar buiten. Even van het zonnetje genieten. Muziek van de Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Ja, van deze muziek word je ook vrolijk. En ik wens jou veel plezier zometeen met Arno.

0: ticketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is ik het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
1: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Nou, er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

Disco. It ain't no country club either.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Urk-FM. Dit is het nieuws op Urk-FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En onthoud dat heel goed. Als je zometeen lekker je bed induikt en doet je ogen dicht. Je lichaam komt tot rust. Je ziel zal gaan slapen. Maar je geest slaapt nooit. En in jouw geest, daar zit jouw geloof onder andere. En het is altijd goed om de avond te besluiten en de slaap in te gaan door te zeggen van: Heer, mijn geest, het hele wezen van wie ik ben, dat leg ik in uw handen. Laat me dromen, dromen die u mij geeft. En dat wil ik je toewensen. Dat die geest door de Heilige Geest van God in je slaap bezocht wordt. Ik vond het leuk om jullie als visite te hebben. Ik vond het leuk dat jullie hier aanwezig zijn. En wij hebben er echt heel erg van genoten. En ik denk, na zo'n tijdje spelen, dat we maar eens de visite moeten gaan opzoeken. Dus ik wil jullie alvast in ieder geval bedanken dat jullie naar ons hebben geluisterd.
1: Dankjewel.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Daan gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire...